0: Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 40B 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurten en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen en dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En ik begin vandaag met de vraag, waarom komen boemerangs altijd terug? Mensen hebben een verkeerd idee van wetenschap. Niet het minst de wetenschapper zelf. De laatste eeuwen doet er een verhaal de ronde dat wetenschappelijke ontdekkingen gedaan worden door eerst een hypothese te formuleren, dan een experiment te doen en tenslotte een conclusie te trekken. De realiteit is echter helemaal anders. Een aantal van de grootste ontdekkingen, radioactiviteit, genetica, de kwantumtheorie, is begonnen met experimenten waarvan de resultaten alle verwachtingen overtroffen. Anderen zijn begonnen met grote conclusies over hoe het universum in elkaar zit, zonder enig idee hoe dat bewezen kan worden. Maar wellicht de meeste grote wetenschappelijke ontdekkingen zijn begonnen met een vraag. Toen Newton in de tuin van zijn moeder een appel op de grond zag vallen, vroeg hij zich af hoe dit kon. En hij werd beloond met de ontdekking van de zwaartekracht. Toen Einstein zich als tiener afvroeg hoe het zou zijn om op een lichtstraal te rijden, leidde zijn antwoord rechtstreeks tot zijn relativiteitstheorie. Grote geesten, grote ontdekkingen, maar op het eerste gezicht triviale vragen. De natuur zelf kent nu eenmaal de betekenis van het woord triviaal niet. Ik heb een reeds boeiende wetenschappelijke verklaringen voor alledaagse verschijnselen gevonden. Zoals, waarom kun je jezelf niet kittelen? Werken pijnstillers echt? Waarom zitten er putjes in golfballen? En waarom kleven spinnen niet vast aan hun web? Dat zijn maar een paar van de verbijsterende, intrigerende en soms gewone vreemde vragen die in ons leven voorkomen. De bekroonde wetenschapper Robert Matthews ontrafelt veel mysteries op een boeiende en vaak verrassende manier. En mijn artikels komen dan ook uit zijn boek. Waarom komen boemerangs altijd terug? Dus dit is een programma voor alle nieuwsgierige geesten die geboeid zijn door de wetenschap om ons heen. En zoals gewoonlijk zullen mijn liedjes en muziekjes op de een of andere manier bij deze interessante onderwerpen horen. En in dit programma gaan al mijn artikels over mysteries van het dagelijkse leven. Dus, dit worden vele boeiende wetenschappelijke verklaringen voor alledaagse verschijnselen. Sommige kort, andere wat langer. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
0: Waarom komen boemerangs terug? Er wordt algemeen aangenomen dat boemerangs uitgevonden zijn door de Aboriginals hier in Australië. Maar in de loop van de tijd zijn ze opgedoken in archeologische sites van Arizona, India. Het oudst bekende exemplaar is ongeveer 23.000 jaar oud en werd uit een mammoetsslagtand gemaakt. Hij werd in 1987 gevonden in de Oblazowa-grot in Polen. De spectaculaire eigenschappen van een boemerang lijken dus verschillende keren ontdekt te zijn, onafhankelijk van elkaar. Ondanks hun prehistorische oorsprong is hun aerodynamica verre van primitief en gebaseerd op een ingenieuze combinatie van opwaartse druk en effect. Om de opwaartse druk te krijgen, wordt de boemerang bijna recht gegooid in een hoek van ongeveer 15 graden. Daardoor kan hij draaien en in een schuine lijn door de lucht snijden. Zo begint hij af te wijken en ontstaat er opwaartse druk. Het bekende vermogen van een boemerang om terug te keren naar zijn vertrekpunt heeft te maken met de draaiende beweging. Daardoor snijdt de bovenste vleugel met een relatief hogere snelheid door de inkomende lucht dan het onderste deel, waardoor er meer opwaartse druk ontstaat. Dit geeft een draaiende druk op de boemerang en hij gaat een ronde baan beschrijven. Net zoals een draaiende speelgoedgyroscoop die langzaam pirouettes vormt. De weg die de boemerang aflegt hangt vreemd genoeg niet af van hoe hard hij gegooid wordt of van de snelheid waarmee hij draait. De voornaamste factoren zijn de spanwijdte van de vleugels en de vorm, die een compromis vormen tussen de opwaartse druk en de draaiende beweging. Als een boemerang goed gegooid wordt, dan kan hij zonder problemen een lange, cirkelvormige weg afleggen die meer dan 120 meter lang kan zijn. En nu volgen de gebroeders Kool met een liedje dat duidelijk over het woord waarom gaat. Geniet ervan!
3: Waar?

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: Waarom is een fiets stabieler als hij eenmaal beweegt? Ik dacht altijd dat het antwoord hierop een combinatie was van eenvoudige mechanica en oefening. Als we leren fietsen, proberen we het gewiebel op te vangen door ons lichaam een beetje te bewegen. Als we eenmaal fietsen, volgt het gyroscopische effect van de draaiende wielen, waardoor de fiets nog stabieler wordt. Maar ondertussen heb ik geleerd dat de mechanica van dingen waar draaiende onderdelen bij komen kijken, nooit simpel is. Zelfs de mensen die het probleem grondig bestudeerd hebben, zijn het niet eens over de kleine details van de stabiliteit van een fiets. Ze zijn het in ieder geval over één ding eens. Een fiets heeft geen fietser nodig om rechtop te blijven. Alleen een duwtje om ze een snelheid van meer dan 8 km per uur te geven is voldoende. De oneenigheid gaat over de bron van de inherente stabiliteit. Bij gedetailleerde analyse blijkt dat het veel geprezen gyroscopische effect van de draaiende wielen, waarvan men vaak denkt dat hierdoor de fiets rechtop blijft, zeker ook bij wetenschappelijke columnisten, vrij onbelangrijk is. De voornaamste reden waarom een bewegende fiets rechtop blijft, is verrassend genoeg de vorm van de vorken die de wielen op hun plaats houden. Die wijzen meestal vooruit naar de grond, zodat een denkbeeldige lijn van deze vorken voor het wiel op de grond komt. Dat is soms maar een paar centimeter, maar het is voldoende om de fiets in evenwicht te houden. Daardoor er krachten inwerken op de wielen die het slingeren beperken. Volgens Dr. Harrison's berekeningen zou een fiets met verticale vorken nog meer wiebelen als hij sneller gaat rijden, waardoor hij steeds moeilijker te beheersen wordt. Met wat oefening kun je natuurlijk op elke fiets rijden, zelfs op een eenwieler met zijn verticale vork. Het is in ieder geval duidelijk dat de vorken met de groteske vormen van Peter Fonda's motor in Easy Rider nog niet zo gek eruit zien. En nu gaat Herman van Veen zingen over de fiets.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk. En het riet

zich dwars door het zomerseizoen. En je rijdt maar door en je fiets wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Hoe zorgen kwartskristallen ervoor dat klokken precies gelijk lopen? De kwartsklok is uitgevonden in 1927 door ingenieur Warren Morrison van Bell Laboratories in New Jersey. Het principe is gebaseerd op het piezo-elektrisch effect. Als sommige soorten kristal, zoals kwarts, uitgerekt of ingedrukt worden, veroorzaken hun atomen een elektrisch veld. Kwartsklokken maken veel gebruik van het omgekeerde effect. Als een kristal in contact komt met een elektrisch veld, vervormt hij. Morrison zag in dat een wisselstroom dergelijke kristallen kan laten trillen in een ritme tussen 33.000 en 4 miljoen keer per seconde. En dat dit ritme dan uitzonderlijk precies vastgehouden wordt. Met behulp van elektronica en mechanica slaagde hij erin om een kwartsklok zo precies te laten lopen dat de afwijking niet meer was dan 1 seconde per 10 jaar. Het duurde toch nog 40 jaar voordat dit allemaal in iets gepropt kon worden dat je rond je pols kon dragen. De eerste kwartshorloges werden op kerstdag 1969 door het Japanse bedrijf Seiko op de markt gebracht. En nu volgt een gek liedje. De klok op rock, gezongen door de groep

0: listening to Global.
1: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
2: Is het waar dat gloeilampen langer meegaan als je ze laat branden? De eerste samenzweringstheorie die ik hoorde ging over de levensduur van gloeilampen. En dat producenten weten hoe ze dingen tientallen jaren mee kunnen laten gaan. Maar slechter dingen produceren om het geld binnen te laten stromen. Het is waar dat de bedrijven lampen zouden kunnen maken die veel langer meegaan. Spaarlampen gaan 10 keer langer mee dan de gewone gloeilampen. Maar de producenten hebben gemerkt dat mensen niet graag meer betalen voor winst op lange termijn. Zoals een langere levensduur van hun lampen. Kunnen we iets doen aan de wegwerpgloeilampen langer mee te laten gaan?

Het Brits Instituut voor Lichtingenieurs wijst erop dat de levensduur van een klassieke lamp sterk afhangt van het voltage dat hij moet verwerken. Dus een dimmer kan zeker helpen. Maar de echte modenaar van lampen met een gloeidraad is het enorme temperatuurverschil bij het aan- en uitschakelen. Dat kan oplopen tot zo'n 2000 graden Celsius. Hierdoor ontstaan er scheurtjes in de gloeidraad die op den duur doorbreekt. Daarom flikkert de lamp soms voordat hij uitvalt. De voor de hand liggende manier om deze temperatuurverschillen te voorkomen en dus de levensduur van de lamp te verlengen, is door de lamp voortdurend te laten branden. Dat leek heel goed te werken voor de gloeilamp in het hoofdkantoor van de Livermore Pleasanton brandweer in Californië. Want die is in 1901 aangegaan en sindsdien werkt die nog steeds. Werken is misschien een beetje overdreven als een nachtlampje, want de lamp geeft nog maar 4 watt. Het is niet helemaal duidelijk hoeveel langer gloeilampen eigenlijk zouden werken als je ze altijd laat branden. Ik vraag me af of het de moeite waard is om dat te onderzoeken. En het is ook niet echt een ecologisch verantwoord. En Rob Ronalds volgt dit op met zijn liedje Haar rode lampie. Ik weet zeker dat ik er niet bij hoef te vertellen waarover dit liedje gaat.

0: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
1: Hoe werkt zeep? Een stuk zeep is een chemisch wonder. Een klein geurend blokje waaruit moleculaire krachten vrijkomen als het in het water gehouden wordt. Zeepmoleculen hebben de specifieke eigenschap dat de ene kant aangetrokken wordt door water en de andere kant wordt afgestoten. Daardoor heeft zeep twee onmisbare eigenschappen om dingen schoon te krijgen. Ten eerste vermindert het de aantrekkingskracht van watermoleculen voor elkaar, waardoor ze zich beter verspreiden over wat er in het zeepwater gelegd is. Ten tweede kunnen de zeepmoleculen onder het vuil kruipen en het loswerken, zodat het vuil omgeven door groepjes moleculen wegdrijft, waardoor het vuil ook niet meteen weer op de kleren terechtkomt. Hoewel de Babyloniërs 4800 jaar geleden voor het eerst zeep maakten, vermoedelijk per ongeluk, werd het vreemd genoeg eerst gebruikt om huidaandoeningen te behandelen. Het vermogen om zeep om dingen schoon te maken werd pas in de middeleeuwen ontdekt. Aangezien heel veel bacteriële en virale infecties, vooral verkoudheden, via de huid doorgegeven worden, is de ontdekking van zeep een van de grootste medische doorbraken uit de geschiedenis. Het effect van zeep op watermoleculen is handig om beslagen spiegels schoon te maken. Een hele dunne zeepfilm over de spiegel doorbreekt de oppervlaktespanning van de druppeltjes, zodat ze een mooie vlakke laag vormen en de spiegel weer spiegelt, als je dat natuurlijk wilt. En nu we het toch over zeep hebben, ga ik Urbanus uitnodigen om zijn liedje De Wereld is om Zeep te komen zingen. Echt leuk en heel erg in het Vlaams met zijn zeer unieke stem.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

kun je iemand die verdwaald is het snelste terugvinden. Het handigste is natuurlijk om van tevoren af te spreken dat de persoon meteen naar een afgesproken ontmoetingspunt gaat. In een supermarkt kun je bijvoorbeeld het personeel op de hoogte brengen, zodat het omgeroepen kan worden. Maar iedereen die kinderen of honden heeft, weet dat zelfs de beste plannen mislopen. Dus moet je ook een plan B hebben. Zelf is er een methode aan te bevelen die haar oorsprong vindt in het opsporen van onderzeeërs tijdens de Tweede Wereldoorlog. De methode is ontwikkeld door professor Lynn Thomas van Southampton University en steunt op het volgende principe. Hoe langer je zoekt, hoe meer kans op succes. Maar hoe groter het risico dat je tijd verliest door naar iemand te blijven zoeken die al gevonden is. De personen die zoeken moeten een bepaalde tijdslimiet afspreken, bijvoorbeeld een kwartier, waarin ze naar de persoon zoeken. Daarna komen ze samen en vergelijken ze hun ervaringen. Als bij de eerste speurtocht geen resultaat opgeleverd heeft, volgt er een tweede, kortere poging, bijvoorbeeld 12 minuten, enzovoort. Zo gebruik je de zoektijd optimaal en uit persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat het heel goed werkt, vooral als het ontmoetingspunt goed gekozen wordt. En Boudewijn de Groot gaat verder met zijn liedje Orion verdwaalt.

gaan je ogen tranen van uien. En wat kun je daaraan doen? Als je een ui snijdt, breng je een reeks chemische reacties op gang, waarvan het eindresultaat is dat de tranen over je gezicht stromen. De cellen van de ui die beschadigd zijn, geven twee soorten chemische producten af. Organische moleculen, aminozuren, sulfoxiden, die uien hun smaak geven, en enzymen, alinasen. De enzymen zetten de zwavelverbinding om in een derde verbinding. Ik weet niet hoe ik dit moet uitspreken. Synpropantiaal-S-oxide. En dat prikt in je ogen. Uit zelfverdediging reageren die door tranen te vormen, zodat de concentratie van het chemische product verdund wordt. Tenminste, als we die tranen niet constant wegvegen met vingers die vol zitten met die verbindingen. In de loop van de jaren zijn er verschillende remedies bedacht. En ik heb het beste resultaat als ik uien in een kom water snijd, zodat de dampen niet bij mijn ogen kunnen komen. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat het helpt als je op een suikerklontje, een stukje citroen of een broodkorstje zuigt. En ik ga verder met het beste liedje ooit voor dit artikel. En dat is een liedje van The Strangers, Kim Geblet.

0: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
1: Waarom lijkt de heenweg altijd langer dan de terugweg? Dit blijkt een veel voorkomende opvatting. En mijn eigen ervaringen zegt me dat het effect het sterkste is als je een traject voor het eerst aflegt. Ik ben niet op de hoogte van officiële onderzoeken, maar de meest voor de hand liggende uitleg lijkt te zijn dat de heenweg pas stopt als je aangekomen bent op je onbekende bestemming. De terugweg lijkt echter te stoppen als je bekende punten begint te zien. En dat kan gebeuren als je nog een eindje van huis vandaan bent. Er kunnen ook andere factoren een rol spelen. Er is bijvoorbeeld het gevreesde zijn we er al syndroom, waardoor jonge kinderen zelfs korte trips oneindig laten lijken. Dat kan het gevolg zijn van het feit dat een uur een veel groter deel is van het leven van een driejarige dan bij de gestreste ouder aan het stuur. Zelfs voor iemand van 30 is het te begrijpen dat hij na een autorit van 10 uur begint te vragen of je er bijna bent. En Marco Borsato gaat verder met een heel mooi liedje, De Weg Terug.

0: Waarom komen we in de auto altijd tegelijkertijd met een auto uit de andere richting bij een versmalling zoals een brug? Veel wetenschappers zouden dit wellicht afdoen als selectief geheugen. Dat betekent dat mensen het gewoon vergeten als ze bij dat soort hindernissen gewoon door kunnen rijden. Dat kan een deel van de verklaring zijn. Maar volgens mij is er meer aan de hand. Dat heeft te maken met het feit dat we kijken welke auto's van de andere kant problemen kunnen geven als we zo'n hindernis voor ons zien. Auto's die veel dichter bij de hindernis zijn dan wij, of die nog ver weg zijn, zorgen niet voor problemen. Dus we maken ons vooral druk om auto's die ongeveer even ver weg zijn als wij. Aangezien auto's meestal ongeveer even hard rijden op dezelfde weg, is de kans heel groot dat we op hetzelfde moment bij de hindernis komen. Dus waarom zijn we zo verbaasd? Misschien omdat we vanuit onze auto alleen maar andere auto's naar ons toe zien komen en de neiging hebben om te vergeten dat we met dezelfde snelheid naar elkaar toe rijden. En Wannes van de Velde die gaat verder met een leuk liedje. Mijn auto is mijn vrijheid. Geniet ervan.
1: In het midden van het intoenig menselijk leven.

lieve luisteraars. Ik ben weer bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer.